0: Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
11: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Het is herfst en wij kleuren.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
5: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
6: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
7: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
6: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is herfst en wij kleuren jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
1: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
2: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten staat het helemaal stil door een ongeluk met olielekkage. Als gevolg 3 rijstroken dicht. En de file is 2 kilometer op de A10, Amstel richting knooppunt Koenplein. Dus Amsterdam Buitenveld en knooppunt de Nieuwe Meer, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
15: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
16: Het is herfst en wij kleuren.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend heeft in een woning aan de Jachtwagenstraat in Purmerend brand gewoed. De melding kwam even voor 11 binnen en er werd opgeschaald naar middelgrote brand. Binnen een uur was het vuur geblust. Omdat in twee woningen te veel koolmonoxide was gemeten, moest eerst worden geventileerd. Daarna zijn de woningen vrijgegeven. Stichting Salvage handelt de schade af. De provincie Noord-Holland gaat het verouderde viaduct in de N244 bij Midden-Beemster versterken, zodat zwaar verkeer er ook in de toekomst veilig overheen kan. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Het viaduct wordt daarvoor naar verwachting meerdere maanden afgesloten. Ook de middenweg eronder is tijdelijk dicht of slecht bereikbaar. De omleidingsroute wordt later bekendgemaakt. Sinds vorige week zijn fase 4 en 5 van de werkzaamheden aan de Julianenweg in Volendam gestart, in de deelgebieden Dorp en Entree. De gemeente ontvangt sindsdien meerdere meldingen van bewoners en ondernemers over de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het centrum. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De gemeente neemt de signalen serieus en betrekt ze bij de monitoring. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Provincie Noord-Holland onderzoekt vanaf nu tot en met 7 oktober de kwaliteit van het asfalt op en rond kruispunt Het Schouw, ter voorbereiding op de nieuwe inrichting. Daarom is dinsdagavond 29 september vanaf 8 uur de weg van Purmerend richting Amsterdam afgesloten met omleiding via de A7. Woensdag 30 september sluit vanaf 8 uur de N247 van Broek in Waterland richting Amsterdam. In de grote kerk van Oosthuizen is de expositie De vrouw achter de schermen te zien. De kerk staat vol kamerschermen van naaldkunstenaars uit heel Nederland die voor het eerst en speciaal voor de kunstmaand zijn bijeengebracht. De culturele commissie nodigt de vrouwenverenigingen uit de voormalige Zeevang en Edam uit voor een rondleiding. Op de schermen zijn verrassende materialen verwerkt. Er zijn 4 workshops, waarvan 1 voor mannen. In Kwaadijk wordt aan de stationsweg een verkeersdrempel aangelegd. Daarvoor wordt vanaf 5 dagen tot en met dinsdag 6 oktober gewerkt aan de weg. Omdat de klus in delen wordt uitgevoerd, kan al het verkeer gedurende die periode gewoon passeren. Automobilisten en fietsers hoeven daardoor geen omleiding te volgen en kunnen de straat blijven gebruiken. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: We hebben tamelijk veel bewolking vandaag en uit de bewolking valt af en toe een beetje lichte regen in Edam-Volendam. De wind waait stevig door uit een westelijke richting, een matige tot vrij krachtige wind. En de temperatuur vandaag rond een graad of 18. Morgen begint de dag nog met wat opklaringen. Later op de dag volgt opnieuw regen en de regen houdt aan tot donderdagochtend. Daarna breekt een periode aan met veel stabieler weer. Er komt dan meer zon en ook de temperatuur gaat geleidelijk wat omhoog. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 4 kilometer file, 5 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie gaat in heel Nederland drones inzetten voor verkeerscontroles. Amsterdam heeft de primeur. En de eerste automobilisten kregen al een boete. Volgens de politie wordt de methode landelijk uitgerold en is het werkproces gedeeld met andere eenheden. Vanuit de lucht wordt gericht gehandhaafd op ernstige overtredingen, zoals rijden over een rood kruis en achteruitrijden op een snelweg. Handhaving gebeurt op basis van het kenteken. Vorige week zijn 3 jonge Purmerenders gehuldigd als cyberagent van Hackshield. Ze eindigden na 6 weken bovenaan de lokale competitie van de gemeente. De winnaars werden door de politie opgehaald, kregen een rondleiding op het bureau en een certificaat ondertekend door de burgemeester. Ook ontvingen ze speeltegoed van H20 Gaming Center. In het online spel leren kinderen phishing en nepberichten herkennen.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle vandaag werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
10: Maar waarom Ventorig?
11: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
10: Dus baby?
11: Bij Ventorig.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
1: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
0: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
2: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
0: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Huis nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 14 kilometer file tussen Hoogmade en de Schiphol-tunnel door een te hoge vrachtwagen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein tussen afrit Amsterdam-Centrum en Knoopend Nieuwmeer 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
10: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
9: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
11: Het is herfst en bij kleur.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend heeft in een woning aan de Jachtwagenstraat in Purmerend brand gewoed. De melding kwam even voor 11 binnen en er werd opgeschaald naar middelgrote brand. Binnen een uur was het vuur geblust. Omdat in twee woningen te veel koolmonoxide was gemeten, moest eerst worden geventileerd. Daarna zijn de woningen vrijgegeven. Stichting Salvage handelt de schade af. De provincie Noord-Holland gaat het verouderde viaduct in de N244 bij Midden-Beemster versterken, zodat zwaar verkeer er ook in de toekomst veilig overheen kan. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Het viaduct wordt daarvoor naar verwachting meerdere maanden afgesloten. Ook de middenweg eronder is tijdelijk dicht of slecht bereikbaar. De omleidingsroute wordt later bekendgemaakt. Sinds vorige week zijn fase 4 en 5 van de werkzaamheden aan de Julianenweg in Volendam gestart, in de deelgebieden Dorp en Entree. De gemeente ontvangt sindsdien meerdere meldingen van bewoners en ondernemers over de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het centrum. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De gemeente neemt de signalen serieus en betrekt ze bij de monitoring. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben tamelijk veel bewolking vandaag en uit de bewolking valt af en toe een beetje lichte regen in Edam-Volendam. De wind waait stevig door uit een westelijke richting, een matige tot vrij krachtige wind. En de temperatuur vandaag rond een graad of 18. Morgen begint de dag nog met wat opklaringen. Later op de dag volgt opnieuw regen en de regen houdt aan tot donderdagochtend. Daarna breekt een periode aan met veel stabieler weer. Er komt dan meer zon en ook de temperatuur gaat geleidelijk wat omhoog. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden bij knooppunt Holendrecht 9 kilometer file, een kwartier vertraging. Er staat 17 kilometer file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmaden en knooppunt Hoek door een te hoge vrachtwagen voor de tunnel, maar die is weer vrij. A4 Amsterdam Den Haag door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmaden. 10 minuten extra op de A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. En 10 minuten op de N205 Nieuw-Vennep Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingen-Lieden 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
6: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
7: Nou ja, niet nou.
8: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
7: Nou ja, niet nou.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
0: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reiziger bijna op zit.
2: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 10 kilometer file. De vertraging is bijna een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. Kwartier vertraging op de A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer file. 10 minuten op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 8 kilometer file. Een kwartier vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Neder-Rostenberg en Loenersloot 3 kilometer. En 205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingen-Lieden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
13: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A, Volendam.
14: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Het is herfst en wij klaar.

we got gloves, yeah.

Er zijn wegwerkzaamheden momenteel aan het Hoogbrede. Vandaag en morgen is dat zo. De weg is daar afgesloten en er is een omleiding. Dus hou rekening met extra reistijd als je daar moet zijn.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie gaat in heel Nederland drones inzetten voor verkeerscontroles. Amsterdam heeft de primeur. En de eerste automobilisten kregen al een boete. Volgens de politie wordt de methode landelijk uitgerold en is het werkproces gedeeld met andere eenheden. Vanuit de lucht wordt gericht gehandhaafd op ernstige overtredingen, zoals rijden over een rood kruis en achteruitrijden op een snelweg. Handhaving gebeurt op basis van het kenteken. Gisterochtend heeft in een woning aan de Jachtwagenstraat in Purmerend brand gewoed. De melding kwam even voor 11 binnen en er werd opgeschaald naar middelgrote brand. Binnen een uur was het vuur geblust. Omdat in twee woningen te veel koolmonoxide was gemeten, moest eerst worden geventileerd. Daarna zijn de woningen vrijgegeven. Stichting Salvage handelt de schade af. De provincie Noord-Holland gaat het verouderde viaduct in de N244 bij Middenbeemster versterken, zodat zwaar verkeer er ook in de toekomst veilig overheen kan. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Het viaduct wordt daarvoor naar verwachting meerdere maanden afgesloten. Ook de middenweg eronder is tijdelijk dicht of slecht bereikbaar. De omleidingsroute wordt later bekendgemaakt. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben tamelijk veel bewolking vandaag en uit de bewolking valt af en toe een beetje lichte regen in Edam, Volendam. De wind waait stevig door uit een westelijke richting, een matige tot vrij krachtige wind. En de temperatuur vandaag rond een graad of 18. Morgen begint de dag nog met wat opklaringen. Later op de dag volgt opnieuw regen en de regen houdt aan tot donderdagochtend. Daarna breekt een periode aan met veel stabieler weer. Er komt dan meer zon en ook de temperatuur gaat geleidelijk wat omhoog. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover het weer.
2: LOVJ Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik voel me trouwens deze ochtend helemaal veilig. Want er is iemand van Smit Electra die komt eventjes de brandtoestand, de brandinstallatie controleren. Ik voel me helemaal veilig. Ik kan zometeen weer veilig een sigaretje opsteken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
14: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
15: Het is herfst en bij kleur.

0: van wie is vandaag...
1: De koffietop 3.
0: Marit Kuiper is deze dinsdag aan de beurt. Dit is haar koffietop 3.

En tot zover de Koffietop 3 op deze dinsdag. Aangevraagd door Marit Kuiper, om heel precies te zijn. Zij stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlovj.nl met daarin haar drie favoriete koffiehits. Dat kan jij dus ook doen. En wie weet zit jij dan wel morgen in de Koffietop 3.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Provincie Noord-Holland onderzoekt vanaf nu tot en met 7 oktober de kwaliteit van het asfalt op en rond kruispunt Het Schouw, ter voorbereiding op de nieuwe inrichting. Daarom is dinsdagavond 29 september vanaf 8 uur de weg van Purmerend richting Amsterdam afgesloten met omleiding via de A7. Woensdag 30 september sluit vanaf 8 uur de N247 van Broek in Waterland richting Amsterdam. In de grote kerk van Oosthuizen is de expositie De vrouw achter de schermen te zien. De kerk staat vol kamerschermen van naaldkunstenaars uit heel Nederland die voor het eerst en speciaal voor de kunstmaand zijn bijeengebracht. De culturele commissie nodigde vrouwenverenigingen uit de voormalige Zeevang en Edam uit voor een rondleiding. Op de schermen zijn verrassende materialen verwerkt. Er zijn 4 workshops, waarvan 1 voor mannen. In Kwaadijk wordt aan de Stationsweg een verkeersdrempel aangelegd. Daarvoor wordt vanaf 5 dagen tot en met dinsdag 6 oktober gewerkt aan de weg. Omdat de klus in delen wordt uitgevoerd, kan al het verkeer gedurende die periode gewoon passeren. Automobilisten en fietsers hoeven daardoor geen omleiding te volgen en kunnen de straat blijven gebruiken. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Maar waarom Veentorie?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Veentorie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Italië geldt overigens al jaren als de favoriete bestemming voor een destination wedding. In 2025 werden er maar liefst 17.000 buitenlandse bruiloften georganiseerd in Italië. En jij? Trouw jij gewoon lekker op het gemeentehuis van Nederland? Of kies je ook voor Italië?

Als je bankiert bij de Rabobank, dan kan je meedoen met Rabo Club Support. Zo kan je je favoriete vereniging een centje geven. Zonder dat het jou iets kost. En we zouden het heel fijn vinden als je dat doet voor de LOVE. Hoef je eventjes de app te openen of de internetbankieren site. En dan kan je even op ons klikken. Voor jou een kleine moeite, voor ons een groot plezier. Dankjewel alvast. Everybody.

is gehuldigd als cyberagent van Hackshield. Ze eindigde na 6 weken bovenaan de lokale competitie van de gemeente. De winnaars werden door de politie opgehaald, kregen een rondleiding op het bureau en een certificaat ondertekend door de burgemeester. Ook ontvingen ze speeltegoed van H20 Gaming Center. In het online spel leren kinderen phishing en nepberichten herkennen. Op donderdag 15 oktober van 1:30 tot 4:00 is er in Theater de Purmerend aan het Waagplein 1 in Purmerend een bijeenkomst over digitale criminaliteit speciaal voor senioren. Gemeente Purmerend, de politie, Rabobank en NH Veilig organiseren deze met presentatie van Anita Witsier. Bezoekers leren online oplichting herkennen en voorkomen. Vooraf en na afloop is er een informatiemarkt met deskundigen. Sinds vorige week zijn fase 4 en 5 van de werkzaamheden aan de Julianenweg in Volendam gestart, in de deelgebieden Dorp en Entree. De gemeente ontvangt sindsdien meerdere meldingen van bewoners en ondernemers over de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het centrum. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De gemeente neemt de signalen serieus en betrekt ze bij de monitoring. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En dit heb je nog van me te goed. Wat is in en wat is uit op deze mooie dinsdag? Doneren aan een goed doel. Dat zou bijvoorbeeld de LOVE kunnen zijn. Dat is in. En meerdere keren getrouwd zijn, dat is uit. Je helpt.

Volendam hoorde je de kleintjes Pils. En ik heb een doordenkertje vandaag voor je als gedachte. Dus luister goed. Demonstranten houden hun mening vaak voor zich. Ik wens je nog een fijne dinsdag. Wat mij betreft graag tot morgen om 9 uur... bij een nieuwe aflevering van het Koffiemagazin.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Nou, niet nou.
1: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou, niet nou.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7...
13: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
14: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
15: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
14: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
18: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
19: Het is herfst en wij kleuren jou.

0: Het is geen fijne gedachte, maar toch ooit gebeurd. Sunday, Bloody Sunday, U2. Daarvoor Diana Ross en Michael Jackson. Is he on down the road? Marcel Bak, jij bedankt voor de afgelopen uren. Koffie Magazine, tijd voor Skudde in de middag.
1: Ook vandaag staan we voor je klaar.
2: We vinden het fijn dat je luistert.

Fijne plaatsen tijdens je lunch. Kensington, Home Again. Daarvoor John Keery met Mijn Volendam. Op LOVE TV kun je kijken naar de jacht op smokkelschip De Lammy. En benoeming en installatie gemeentelijke bestuursleden. Over de inhoud, kijk dan even op onze website rtvlove.nl.

0: Natuurlijk Jimmy James en de Vagabonds. I go where the music takes me. Het is inmiddels tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk de NOS headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammekamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O., huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. De Algemene Rekenkamer komt met kritiek op de begroting. Het zou bij 7 van de 12 ministeries ons breken aan een duidelijk plan of doel. Ook is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Het weer, veel bewolking vandaag, in het zuiden ook af en toe wat zon, bij een graad of 19.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie gaat in heel Nederland drones inzetten voor verkeerscontroles. Amsterdam heeft de primeur. En de eerste automobilisten kregen al een boete. Volgens de politie wordt de methode landelijk uitgerold en is het werkproces gedeeld met andere eenheden. Vanuit de lucht wordt gericht gehandhaafd op ernstige overtredingen, zoals rijden over een rood kruis en achteruitrijden op een snelweg. Handhaving gebeurt op basis van het kenteken. Vorige week zijn

0: drie jonge Purmerenders gehuldigd als cyberagent van Hackshield. Ze eindigden na 6 weken bovenaan de lokale competitie van de gemeente. De winnaars werden door de politie opgehaald, kregen een rondleiding op het bureau en een certificaat ondertekend door de burgemeester. Ook ontvingen ze speeltegoed van H20 Gaming Center. In het online spel leren kinderen phishing en nepberichten herkennen. Op donderdag 15 oktober van 1:30 tot 4:00 is er in Theater de Purmerend aan het Waagplein 1 in Purmerend een bijeenkomst over digitale criminaliteit speciaal voor senioren. Gemeente Purmerend, de politie, Rabobank en NH Veilig organiseren deze met presentatie van Anita Witsier. Bezoekers leren online oplichting herkennen en voorkomen. Vooraf en na afloop is er een informatiemarkt met deskundigen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We hebben tamelijk veel bewolking vandaag en uit de bewolking valt af en toe een beetje lichte regen in Edam, Volendam. De wind waait stevig door uit een westelijke richting, een matige tot vrij krachtige wind. En de temperatuur vandaag rond een graad of 18. Morgen begint de dag nog met wat opklaringen. Later op de dag volgt opnieuw regen en de regen houdt aan tot donderdagochtend. Daarna breekt een periode aan met veel stabieler weer. Er komt dan meer zon en ook de temperatuur gaat geleidelijk wat omhoog. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je werkdag gaat veel sneller met de LOVE.

We genieten van Kees Veerman en de Freedom Birds. Dikke bandenraces zijn laagdrempelige fietswedstrijdjes voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Kinderen die mogen meedoen op hun eigen fiets, nou wel loopfiets, en de deelname is gratis. Aanstaande zondag 27 september, de Rabo Dikke Bandenrace in Broek in Waterland. Begint om 1:30 smiddags, duurt tot 5 uur. Registratie begint om 1:30. 2 uur is de Dikke Bandenrace voor 9 tot 12 jaar. Om 2:30, 7 tot 8 jaar. Dan hebben we ook een family run voor alle leeftijden. De step race die begint om 3:15. De Dikke Bandenrace 5 tot 6 jaar om 3:30. En 3 tot 4 jaar om 4 uur. Wil je er meer over weten? Staat allemaal op de website van Stichting Promotie Waterland.

0: Niet alleen uit de jaren 70, 80, ook deze uit de jaren 90 hier op LFJ Radio.
1: Hey,
0: The Offspring, Why Don't You Get a Job? Straks naar een nieuwe lunch top 3. En die is vandaag van Reina uit Edam.
2: Toda mi vida.

0: que es la ruta correcta, que yo no sé pa' dónde voy. Espero que el destino se acerca, que yo no sé pa' dónde voy, pa' dónde voy. Bueno, no sé si me voy para allá, pero...
1: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVA. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVA bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVA. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVA? Bedankt voor je steun.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Moet je in naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is herfst en wij kleuren.

prachtig. De lunch top 3 van Reina uit Edam, Neil Horan, Spiller en Jessica. Jouw lunch top 3, mail me even jurre.bos@rtvlaaf.nl.

0: Lucille Starr, Jolie Jacqueline. Het laatste lokaal en regionaal nieuws staat niet alleen op onze website rtvlaaf.nl, maar ook hier bij Skudde in de middag. Snel schakelen naar onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend heeft in een woning aan de Jachtwagenstraat in Purmerend brand gewoed. De melding kwam even voor 11 binnen en er werd opgeschaald naar middelgrote brand. Binnen een uur was het vuur geblust. Omdat in twee woningen te veel koolmonoxide was gemeten, moest eerst worden geventileerd. Daarna zijn de woningen vrijgegeven. Stichting Salvage handelt de schade af. De provincie Noord-Holland gaat het verouderde viaduct in de N244 bij Middenbeemster versterken, zodat zwaar verkeer er ook in de toekomst veilig overheen kan. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Het viaduct wordt daarvoor naar verwachting meerdere maanden afgesloten. Ook de middenweg eronder is tijdelijk dicht of slecht bereikbaar. De omleidingsroute wordt later bekendgemaakt. Sinds vorige week zijn fase 4 en 5 van de werkzaamheden aan de Julianenweg in Volendam gestart, in de deelgebieden Dorp en Entree. De gemeente ontvangt sindsdien meerdere meldingen van bewoners en ondernemers over de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het centrum. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De gemeente neemt de signalen serieus en betrekt ze bij de monitoring. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE.

Super gave tijd van René Karst. En vanavond hier op LOVJ. Nee, vanavond. Morgenavond hier op LOVJ Radio. Een nieuwe Zulke Zorgen. Het programma begint om 7 uur. Duurt tot 9 uur. Staat geheel in het teken van Stichting Walk of Life.

Gewoon gevaarlijk. Girl and a Gun, Christian Lopez. Daarvoor BZN, Lady McCory. Straks na 2 uur hier bij Skudde in de middag. Een nieuwe 2 na 2. Vandaag met de Dire Straits.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Maar waarom Ventori?
3: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus baby?
3: Bij Ventori.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
11: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën.
12: Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
13: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
14: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
15: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
16: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
17: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
18: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
17: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
19: Het is herfst en wij.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vorige week zijn 3 jonge Purmerenders gehuldigd als cyberagent van Hackshield. Ze eindigden na 6 weken bovenaan de lokale competitie van de gemeente. De winnaars werden door de politie opgehaald, kregen een rondleiding op het bureau en een certificaat ondertekend door de burgemeester. Ook ontvingen ze speeltegoed van H20 Gaming Center. In het online spel leren kinderen phishing en nepberichten herkennen. De politie gaat in heel Nederland drones inzetten voor verkeerscontroles. Amsterdam heeft de primeur en de eerste automobilisten kregen al een boete. Volgens de politie wordt de methode landelijk uitgerold en is het werkproces gedeeld met andere eenheden. Vanuit de lucht wordt gericht gehandhaafd op ernstige overtredingen, zoals rijden over een rood kruis en achteruitrijden op een snelweg. Handhaving gebeurt op basis van het kenteken. Op donderdag 15 oktober van 1:30 tot 4:00 is er in Theater de Purmerend aan het Waagplein 1 in Purmerend een bijeenkomst over digitale criminaliteit speciaal voor senioren. Gemeente Purmerend, de politie, Rabobank en NH Veilig organiseren deze met presentatie van Anita Witsier. Bezoekers leren online oplichting herkennen en voorkomen. Vooraf en na afloop is er een informatiemarkt met deskundigen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Raccoon, daarvoor Agda en de Munnik en natuurlijk Billy Idol. Het is tijd voor de Love Lieveling van deze week. Hier is Monique Smit samen met Guido van der Graaf. Beter af alleen.

0: En toepasselijk, The Love Train dendert maar door. Mel & Vintage Future. Straks naar drieën, Paul Wanten. Ik ben er morgen weer. Toedeloe.
1: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
10: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het is herfst en wij

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted van mijn kant uit. Hè. En ik ga je in ieder geval tussen 3 en 5 even meenemen met allerlei heerlijke platen hoor, jazeker. Net al de You and Mix en Sweet Dreams en achteraan Gloria Estefan en The Language of Love. Ja, en dit is ook zo'n lekkere. Gabriella

Jan Smit en hoop, liefde en vertrouwen. Ja, dat moet je misschien ook wel hebben in het leven. Hè? Ook al is het misschien wel soms heel lastig om dat vast te houden. Vooral het vertrouwen in mensen, dat kan gewoon geschaad worden. Ja, en liefde, ja, dat kan ook wel eens af en toe een beetje misgaan. De hoop kan je wel houden. Dat denk ik wel dat heel lang houdbaar is. Als je een beetje toch wel alle drie bij elkaar pakt. Hè? Is dat de meeste, althans degene die daar toch wel het langste blijft gelden, denk ik. Hey, door met George Benson en Give Me The Night.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Provincie Noord-Holland onderzoekt vanaf nu tot en met 7 oktober de kwaliteit van het asfalt op en rond kruispunt Het Schouw, ter voorbereiding op de nieuwe inrichting. Daarom is dinsdagavond 29 september vanaf 8 uur de weg van Purmerend richting Amsterdam afgesloten met omleiding via de A7. Woensdag 30 september sluit vanaf 8 uur de N247 van Broek in Waterland richting Amsterdam. In de grote kerk van Oosthuizen is de expositie De vrouw achter de schermen te zien. De kerk staat vol kamerschermen van naaldkunstenaars uit heel Nederland die voor het eerst en speciaal voor de kunstmaand zijn bijeengebracht. De culturele commissie nodigde vrouwenverenigingen uit de voormalige Zeevang en Edam uit voor een rondleiding. Op de schermen zijn verrassende materialen verwerkt. Er zijn 4 workshops, waarvan 1 voor mannen. In Kwaadijk wordt aan de Stationsweg een verkeersdrempel aangelegd. Daarvoor wordt vanaf 5 dagen tot en met dinsdag 6 oktober gewerkt aan de weg. Omdat de klus in delen wordt uitgevoerd, kan al het verkeer gedurende die periode gewoon passeren. Automobilisten

En fietsers hoeven daardoor geen omleiding te volgen en kunnen de straat blijven gebruiken. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

maken over de maanden. En dat heeft deze Barbara Dixon ook gedaan. En daar was ook vrij succesvol mee. Ja, januari, februari, als je daar een beetje over nadenkt. Hè. Ook al zit het natuurlijk nog in het verschiet, zijn het wel vaak de maanden waarop natuurlijk al sneeuw kan vallen. En waarop je ook misschien wel af en toe kan schaatsen. Ja, dat soort leuke dingen. Ik heb daar wel warme gevoelens bij. Komt ook misschien een klein beetje, omdat ik in januari ook jarig ben. Hè. En een feestje is altijd leuk. Hey, we gaan door met Cher, die natuurlijk heel veel leuke platen heeft gemaakt. Ook met Sonny. Maar ja, daar had ze niet zo'n goede voor mij verhouding mee achteraf. Hè. Dan komt dat natuurlijk allemaal een beetje aan het licht. Maar hier is een lekker solo met Love and Understanding.

Monique Smit en Tim Dausma, die hebben wel meerdere platen met elkaar gemaakt. En dat was allemaal gewoon erg leuk. Dus ja, ik snap Monique wel. En Tim natuurlijk ook. Ja, als dat gewoon goed werkt, waarom niet? Daarvoor natuurlijk Lewis Capaldi en Pointless. En ja, wij gaan nog een paar doen tot aan de klok van 4 uur. Gabriella krijg je te horen nog. En Sierra, het helpt hij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Moet je in Agri nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Levy van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
15: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
16: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Welkom weer terug bij alweer het laatste gedeelte van mijn kant. Maar na de klok van 5 uur gaat Klaas het weer overnemen met alleen maar ook grote hits. En net al de Gerard Costa Band en Akadu. En achteraan natuurlijk Boy Crazy en That's What Love Can Do. Ja, en toch ook af en toe eens lekker en zo'n lekkere zomerse rammer er even in te gooien. Gaan we doen hoor, met Emma Heesters en Rolf Sanchez en Pa Overdachte.

tribute to the Cats Band. En ja, dit is lekker. Dance Hall Days. En ze treden nog steeds op, hè. Mocht je ze willen bekijken, dan moet je een beetje de agenda van de Tribute to the Cats Band in de gaten houden. En dan kan je ze gewoon live bewonderen. Altijd leuk, dacht ik zo. Tipje. Hey, Gazebo, gaan we in ieder geval nu draaien. En I Like Chopin.

0: man die toch wel heel veel invloed had. En dat verpakte hij natuurlijk ook heel erg slim in zijn teksten. Get up, stand up, stand up for your right. Ja, was zo'n tekst, hè, waarop je eigenlijk natuurlijk wel kon doorschemeren dat je gewoon voor jezelf moest opkomen. Ja, en eeuwig zonde natuurlijk dat deze artiest er ook niet meer is. Hè. Maar gelukkig hebben al zijn mooie platen nog. Hé, hey, we zijn dan weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend heeft in een woning aan de Jachtwagenstraat in Purmerend brand gewoed. De melding kwam even voor 11 binnen en er werd opgeschaald naar middelgrote brand. Binnen een uur was het vuur geblust. Omdat in 2 woningen te veel koolmonoxide was gemeten, moest eerst worden geventileerd. Daarna zijn de woningen vrijgegeven. Stichting Salvage handelt de schade af. De provincie Noord-Holland gaat het verouderde viaduct in de N244 bij Middenbeemster versterken, zodat zwaar verkeer er ook in de toekomst veilig overheen kan. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Het viaduct wordt daarvoor naar verwachting meerdere maanden afgesloten. Ook de middenweg eronder is tijdelijk dicht of slecht bereikbaar. De omleidingsroute wordt later bekendgemaakt. Sinds vorige week zijn fase 4 en 5 van de werkzaamheden aan de Julianenweg in Volendam gestart, in de deelgebieden Dorp en Entree. De gemeente ontvangt sindsdien meerdere meldingen van bewoners en ondernemers over de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het centrum. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De gemeente neemt de signalen serieus en betrekt ze bij de monitoring. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmade 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Bad Oeverdorp 5 minuten. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Level 42, guaranteed. Ja, goede plaat ook, hè. Ja, we draaien eigenlijk allemaal maar van die lekkere plaatjes, hè. En trouwens ook wel leuk om jou misschien toch een keertje te kijken als je basgitarist bent. Ja, die Mark King van deze Level 42, ja, die slaat een beetje met zijn duim op die snaren. Ja, heel bijzonder om te zien. En dan krijg je echt dat Level 42 basgeluid. Ja, ik hou ervan. Hey, we gaan door met Bluff. Hier zijn ze met... Hier.

Lekker romantisch, hè? Ja, deze plaat van Leona Lewis en Better in Time. Ja, ik hou wel van die romantische platen. Misschien ben ik daar een beetje gewoon toch een mietje een beetje in of zo. Maar nee, als je mij gewoon love ballads aanzet, dan kan ik daar een hele middag naar luisteren. Ja, ik hou trouwens van alle soorten muziek. En iedereen denkt van alleen maar love ballads. Maar ik vind dat een beetje een soort rustgevend of zo. Nee, ik hou er wel van. Hey, we gaan door met Jewels samen met Naimi en Dancing in the Moonlight.

The Cats and If You Gonna Tangle in a Love Triangle. Nou, bij deze. Hey, we gaan dan weer toe naar de laatste plaatjes, waarna natuurlijk Klaas het gewoon allemaal overneemt. Je kan al Justin Timberlake te horen. The Counting Crows Dream en deze van Claude. Écoutez-moi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Maar waarom Ventori?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby?
4: Bij Ventori.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Wil van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Wil sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Wil de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Wil spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Wil. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N200. Zandvoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Frans. Roger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Het is herfst en wij kleuren.

Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komt heel veel informatie voorbij. We hoorden net de Cats met Magical Mystery Morning. En we zijn begonnen met Bill Medley en Jennifer Warnes met If I Had The Time Of My Life. Menig vrouwenhart smelt nog steeds bij het horen van dit nummer. Het roept herinneringen op aan de film Dirty Dancing, waarin Patrick Swayze als dansleraar Johnny Castle in een Amerikaans vakantiepark het jonge meisje Frances Baby inwijdt in de wereld van de sensuele dans. Jennifer Warnes en Bill Medley zongen in 1987 samen deze titeltrack voor de film en wonnen er een Grammy Award mee. Dan gaan we verder met gelegenheidsduo Nick en Thomas. Sterker nu dan ooit.

iedereen gelijk. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van 6 planken. Dat ligt een ieder in het verschiet, al ben je nog zo'n grote piet. Je krijgt 6 planken anders niet, een huisje van 6 planken.

van het paradijs gemaakt. Dan komt de laatste makelaar, de best beklante makelaar. Die maakt je laatste woning klaar, een huisje van 6 planken. Dat ligt een ieder in het verschiet, al ben je nog zo'n grote piet. Je krijgt 6 planken anders niet, een huisje van 6 planken.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de grote kerk van Oosthuizen is de expositie De vrouw achter de schermen te zien. De kerk staat vol kamerschermen van naaldkunstenaars uit heel Nederland die voor het eerst en speciaal voor de kunstmaand zijn bijeengebracht. De culturele commissie nodigde vrouwenverenigingen uit de voormalige Zeevang en Edam uit voor een rondleiding. Op de schermen zijn verrassende materialen verwerkt. Er zijn 4 workshops, waarvan 1 voor mannen. In Kwaadijk wordt aan de Stationsweg een verkeersdrempel aangelegd. Daarvoor wordt vanaf 5 dagen tot en met dinsdag 6 oktober gewerkt aan de weg. Omdat de klus in delen wordt uitgevoerd, kan al het verkeer gedurende die periode gewoon passeren. Automobilisten en fietsers hoeven daardoor geen omleiding te volgen en kunnen de straat blijven gebruiken. Op donderdag 15 oktober van 1:30 tot 4:00 is er in Theater de Purmerend aan het Waagplein 1 in Purmerend een bijeenkomst over digitale criminaliteit speciaal voor senioren. Gemeente Purmerend, de politie, Rabobank en NH Veilig organiseren deze met presentatie van Anita Witsier. Bezoekers leren online oplichting herkennen en voorkomen. Vooraf en na afloop is er een informatiemarkt met deskundigen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

5 met Moves Like Jagger. Ja, en die moves die maakt Jagger nog steeds op die zeer oude leeftijd, kan je wel zeggen, toch? En net hoorden we de BZN met You're My Shelter. Het staat op het 16e album van de Volendamse band BZN. Het werd oorspronkelijk alleen op langspeelplaat en muziekcassette uitgebracht, maar later ook weer op de CD. En nu hebben we Spotify, dus hebben we de langspeelplaat en de CD eigenlijk niet meer nodig. Maar ja, heel veel mensen gaan toch weer over op die langspeelplaat. Nou, ik vind Spotify een stuk makkelijker, hè? Dan gaan we verder met The Doors, met Love Me Too.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het verbod op mobieltjes bij basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Blijkt uit een rondgang van het NOS-jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig werden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. En er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. De Partij voor de Dieren wilde een verbod, omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Maar het voorstel haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het weer op de meeste plekken bewolkt, in het zuiden soms nog wat zon, de 17 tot 20 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vorige week zijn 3 jonge Purmerenders gehuldigd als cyberagent van Hackshield. Ze eindigden na 6 weken bovenaan de lokale competitie van de gemeente. De winnaars werden door de politie opgehaald, kregen een rondleiding op het bureau en een certificaat ondertekend door de burgemeester. Ook ontvingen ze speeltegoed van H20 Gaming Center. In het online spel leren kinderen phishing en nepberichten herkennen. De provincie Noord-Holland gaat het verouderde viaduct in de N244 bij Midden-Beemster versterken, zodat zwaar verkeer er ook in de toekomst veilig overheen kan. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Het viaduct wordt daarvoor naar verwachting meerdere maanden afgesloten. Ook de middenweg eronder is tijdelijk dicht of slecht bereikbaar. De omleidingsroute wordt later bekendgemaakt. Gisterochtend heeft in een woning aan de Jachtwagenstraat in Purmerend brand gewoed. De melding kwam even voor 11 binnen en er werd opgeschaald naar middelgrote brand. Binnen een uur was het vuur geblust. Omdat in 2 woningen te veel koolmonoxide was gemeten, moest eerst worden geventileerd. Daarna zijn de woningen vrijgegeven. Stichting Salvage handelt de schade af. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten vertraging. De N200 Zandvoort richting Amsterdam voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

armen om me heen. Vegas en daarvoor Stan Ridgway met Camouflage. Morgenavond om 7 uur, dan is er weer een spiksplinternieuwe aflevering van Sukke Zorgen. Stichting Walk of Life deelt verhalen van mensen die niemand hebben om hun levensverhaal aan te vertellen door een verbroken netwerk. Maar ieder mens doet ertoe. Ieder leven is van grote waarde en juist daarom bewaart Stichting Walk of Life deze levensverhalen in hun database. Op de website www.walkoflife.nu. Morgenavond is bij ons de gast Zwanine Ziedenburg en die gaat daar van alles over vertellen. Dus ja, zeer interessant zou ik zeggen, toch? Er gaat veel mensen aan, hoor. We gaan verder met Blue Mink met The Benjamin.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Provincie Noord-Holland onderzoekt vanaf nu tot en met 7 oktober de kwaliteit van het asfalt op en rond kruispunt Het Schouw, ter voorbereiding op de nieuwe inrichting. Daarom is dinsdagavond 29 september vanaf 8 uur de weg van Purmerend richting Amsterdam afgesloten met omleiding via de A7. Woensdag 30 september sluit vanaf 8 uur de N247 van Broek in Waterland richting Amsterdam. De politie gaat in heel Nederland drones inzetten voor verkeerscontroles. Amsterdam heeft de primeur en de eerste automobilisten kregen al een boete. Volgens de politie wordt de methode landelijk uitgerold en is het werkproces gedeeld met andere eenheden. Vanuit de lucht wordt gericht gehandhaafd op ernstige overtredingen, zoals rijden over een rood kruis en achteruitrijden op een snelweg. Handhaving gebeurt op basis van het kenteken. Sinds vorige week zijn fase 4 en 5 van de werkzaamheden aan de Julianenweg in Volendam gestart, in de deelgebieden Dorp en Entree. De gemeente ontvangt sindsdien meerdere meldingen van bewoners en ondernemers over de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het centrum. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De gemeente neemt de signalen serieus en betrekt ze bij de monitoring. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Leuk hè? Jantjes broekie, speks en jas. Oud nummer van de zangeres zonder naam. Hebben we leuke herinneringen aan. Onze zoon werd altijd heel verdrietig als we dit opzetten. Dan moest hij uit. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van vandaag. En die is van Jeff Wayne en Justin Hayward. Het is het eerste nummer op het conceptalbum Jeff Wayne's Musical Version of the War of the Worlds. Het nummer gaat over een buitenaardse aanval op de planeet Aarde. En als een ware overture trekt de opening al je aandacht. Hier komt The Eve of the War. Tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Moet je naar die nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Nou, niet nou.
10: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou, niet nou.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
14: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
15: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. LOVE, Edam Volendam.
16: Greatest hits. Peter van de Stad. LOVE.

heerlijk begin van je dinsdagavond met Lenny Kravitz en It Ain't Over Until It's Over. En zo is het maar net, daarvoor Loreen en haar tattoo. Welkom bij Delphier, welkom bij Crazy Hits. Het is 22, dus ben ik bij je, ook in de herfst. Met alleen maar grote hits, vanaf de jaren 60 tot eigenlijk het allerbeste van nu. Ook de komende twee uur weer gigantisch voor lekkere hits voor je meegenomen. We dachten van onder andere in dit uur zometeen Tears of Fears. Rod Stewart komt eraan, ik heb Kid Rock voor je meegenomen met David Guetta, Mariah Carey. En nog heel veel andere grote hits en die gaan allemaal voorbij komen. Alleen al in dit uur moet je nagaan. Zometeen lekker Queen, I Want to Break Free. En weer is ja, een periode of een tijd die er ook dan aan zit te komen met die herfst. Een hot chocolate, lekker. Dit is Your Sexy Thing. Heel goedenavond en leuk dat je luistert naar de LVA. Leuk dat je luistert naar Crazy Hits.

Een nieuw talent op de radio, maar dan ook wel in één klap met een mega oerknal. Stella Lefty en Boston. Wat een gigantisch grote nummer 1 dit heeft zij te pakken met dit nummer. Over de hele wereld. Niet alleen bij ons, maar ook in Amerika natuurlijk. Haar thuisland. Gigantisch grote hit gescoord. En die country sound, ik zei het vorige week al. Hè, het wordt steeds meer en meer. Over in heel veel nummers komt het meer en meer terug. En ook zij heeft nu weer gewoon een lekkere grote hit te pakken hier in Nederland. Queen daarvoor, I Want to Break Free. Terug naar de 80s. En ook Hot Chocolate kwam voorbij. And You Sexy Thing. Zometeen gaan we eens kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Want zit er nog wat mooier nazomerweer aan te komen? Nou, ik ga het je zo meteen in detail vertellen naar Douwe Bob. En nu is het eerst of eerst. Dit is Everybody Wants to Rule the World in Greatest Hits hier op de LPA.

Douwe Bob kan die zomer ook gewoon niet loslaten, hoor. Natuurlijk niet. Summer in Your Eyes van Douwe Bob. Daarvoor Tears of Fears and Everybody Wants to Rule the World. Nou, inmiddels alweer 6:30. Ga even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Morgen bewolking, af en toe een bui, graadje of 19 in de regio. Donderdag valt er wel wat meer buien. En dan is het ook een graadje koeler nog, met zo'n 18 graden. Vrijdag krijgen we dan een prachtig mooie dag, 20 graden. En alleen maar zonneschijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En ook de zaterdag gaat prachtig mooi verlopen met heel veel zon. En ook dan een graad of 20. Ed Sheeran nu.

Twee keer Summer in een kwartier. All Summer Long van Kid Rock en zojuist Douwe Bob en zijn Summer in Your Eyes. En op dit moment is de aanvoerder van vaakst gebruikte woorden in een titel is het woordje Tonight in de Nederlandse hitlijsten dan. Maar liefst 12 keer een hit geweest met het nummer Tonight. En daarna volgen op de nummer 2 en 3 positie Heaven en Stay. En uiteindelijk qua Tonight is Son Milieu op dit moment de aanvoerder voor wat betreft de grootste hit met een woordje Tonight erin. Want zij stonden maar liefst 2 weken in de top 3 van de Nederlandse top 40. Goed, we hadden het over Summer en die Summer is afgelopen want we zitten inmiddels in de herfst. Wil je jouw favoriete herfsthit horen of gewoon een andere lekkere hit? Kan het altijd, hè, op de app 0299-36-9916. Kom door met je favoriete hit. Ga ik zo meteen David Guetta voor je draaien. En nu is Level 42, dit zijn de Lessons in Love.

David Guetta samen met Elphaville en natuurlijk Ava Max en Forever Young. Daarvoor Level 42 en Lessons in Love. We kruipen richting het nieuws van 7 uur. Zometeen na het nieuws van 7 uur ben ik nog een uur lang bij je met alleen maar grote hits. Wat dacht je van zometeen onder andere de nieuws van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En deze werd net aangevraagd door Maureen. Die zegt van mij graag UB40 en The Red in the Kitchen. Heb je die voor me? Ja, komt er ook zo direct meteen aan na het nieuws van 7 uur. Ik laat je achter met Mariah Carey, Visions of Love. En nu zometeen ook nog NXS en Need You Tonight. Ik spreek je zo naar het nieuws van 7 uur.

0: you know. I've got to let you know.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
8: Moet je in naar je nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Baby?
9: Bij Venturi.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
2: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag.
9: Greatest hits, Peter van de Stad.

10 minuten over 7 op deze dinsdag, de 22e van september, met het nieuws van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, uit de film natuurlijk Toy Story. En daarvoor UB40, speciaal voor Maureen gedraaid, en Red in My Kitchen. Nogmaals welkom bij het tweede uur. Zometeen onder andere hits van Roy Orbison komt eraan. De Urban Cookie Collective heb ik weer eventjes afgestoft uit de 90's. Hoor je ook zometeen Donna Summer en Ricky Iglesias. De Stones komen eraan. Cameron Whitcomb en nog heel veel andere grote hits. En die gaan allemaal voor 8 uur voorbij komen. En natuurlijk mag je jouw favoriete hit ook nog bij me aanvragen via de app op 0299-369916. Kom maar door met je favoriete hit. Dan ga ik mijn best doen om die voor 8 uur voor je te draaien. Nou, genoeg gepraat. We gaan nu eventjes luisteren, want eventjes een goede seksles is altijd handig. Salt-N-Pepa. Cinderella cut it up one time. Ooh.

Vooral country muziek is hot op dit moment in Nederland. De ene en de andere single wordt uitgebracht. We draaiden in het vorige uur al Boston en nu Choose in Texas. Ook weer zo'n gigantisch groot hit van Ella Langley. En het blijft niet alleen bij muziek, nee, ook kleding wordt steeds populairder. En onder andere de country laarzen, engineer boots, noem het allemaal op. Ze vliegen de toonbank over en dat is echt de trend voor het komende najaar. Dus mocht je nog wat willen, dan een goed paar laarzen is zeker niet een overbodige luxe deze aankomende herfst en winter. En die muziek die wordt alleen maar populairder, want de grootste DJ's gebruiken het inmiddels ook al in hun tracks. Dus country muziek wordt populairder en populairder, ook hier in Nederland. Roy Orbison, hoor je zo meteen, you got it. Ook het weerbericht voor de komende dagen. Hoe zit het met die nazomer? Heb je die laars al nodig of kan je toch nog eventjes uit de voeten met teenslippers? Ik ga het je zo meteen vertellen naar de Urban Cookie Collective. Dit is eerst The Key to Secret.

Begin van de Zeros op je radio met Ronan Keating en zijn Life is a Rollercoaster. Uiteindelijk ging hij solo verder na natuurlijk het succes van Boyzone. En solo heeft hij ook lekker wat hitjes gescoord. Onder andere dit was een lekkere groot hit in onder andere Nederland. Inmiddels 7:30 geweest, ruim alweer. 7:30. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Morgen een bewolkte dag. Hier en daar zelfs een buitje. Temperatuur rondom de 19 graden. Ook natuurlijk af en toe de zon. De zon zien we wel wat vaker voorbij komen op donderdag. Maar dan ook behoorlijk wat buien die overtrekken. Ook dan een graadje of 18. Niet al te warm. Maar de vrijdag begint dan weer prachtig mooi te worden. Vanaf 's ochtends vroeg tot 's avonds laat alleen maar zonneschijn. En maar liefst 20 graden. En ook die 20 graden hebben we in het weekend. Houden we die lekker vast. Want ook dan volop zonneschijn. En maar liefst dus die 20 graden.

Lekker Enrique Iglesias op radio met de Rhythm Divine voor de Stones en de Jumping Jack Flash. Ook lekker om te horen. En wil je jouw favoriet hit horen? Nou, ik heb nog een klein kwartiertje op de klok voordat het nieuws van 8 uur aankomt. En uiteindelijk ook natuurlijk weer Kees met zijn Kees Choice. Dus wil je jouw favoriet hit horen? Laat het me dan nu weten op de app 0299-369-916. Dan ga ik mijn best om die voor 8 uur te draaien. In ieder geval de eerste die app, die ga ik gewoon draaien. Laten we het zo maar uitspreken. Kom maar door met je favoriet hit. Dit is Don the Summer.

Miley Cyrus, End of the World, daarvoor Donna Summer en Could It Be Magic hier in Greatest Hits op de LFA. Zometeen het nieuws van 8 uur. Na het nieuws van 8 uur zit hier Kees weer met zijn Kees Choice. Blijft daarvoor weer lekker plakken, 2 uur lang hier op de LFA. En ik zei net al eventjes, degene die is eerste app, die ga ik nog draaien voor het nieuws van 8 uur. En nou, dat was absoluut Linda. Ze was er als de kippen bij. Graag van mij, Coldplay en Every Teardrop is a Waterfall. Hij speelt inmiddels al op de achtergrond, Linda, speciaal voor jou. Ik wens je een hele fijne avond. Iedereen dan natuurlijk. Niet alleen Linda, maar iedereen een hele fijne avond. Veel plezier zo met Kees na 8 uur. En ik spreek je volgende dinsdag. Natuurlijk om 6 uur weer voor een nieuwe Crazy Hits.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Maar waarom Veentory?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus baby?
0: Bij Veentory.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
2: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen, minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Het is herfst en wij

Hey, goedenavond luisteraars. We gaan weer lekker draaien met Kees Choice. Een uurtje of twee gewoon lekkere alternatieve en indie en rockplaatjes. Die ik voor jullie verzameld heb de laatste week weer. Want we zijn weer eigenlijk na de vakantie weer volop begonnen. Ik heb er echt wel weer zin in eigenlijk. Ik kwam dit nummertje tegen van Pottery. De Canadezen uit Montreal die in 2019 hun eerste album maakten. Number One hebben ze die toen ook genoemd. En in 2020 kwam er eigenlijk nog eentje achteraan. Welcome to Bobby's Motel. En sindsdien is het eigenlijk een beetje stil geworden. Alhoewel, ik zag van de week een nieuw singeltje voorbij komen. Die qua stijl toch anders is dan wat u net hoorde eigenlijk. Hè? Hank Williams is het nummertje wat ik net liet draaien. Ja, we gaan zien. Misschien dat er een album uitkomt. We zullen zien. En dan ben ik benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik ga door met een bandje dat ik de laatste weken eigenlijk al een beetje draai. Swap Meet heet dat. Het is een beetje shoegaze, het is een beetje grungy. Het is een beetje schuurpapier, trommeltjes die versterkt door gemakkelijke vocaaltjes. Het is gewoon een bandje dat ik leuk vind. Het album is uit, dat heet Mount Zero. En het nummer dat ik ga draaien van Swap Meet is I Know.

Nou, ik moet me gelijk eventjes weer terugtrekken, want dit was natuurlijk niet Swap Meet met I Know. Het is natuurlijk net weer na de vakantie, dan moet je er weer inkomen. Systemen doen dan even niet wat jij wil, zeg maar. En die kiezen dan gewoon een heel andere plaat uit jouw lijst. In dit geval was het Dead Meadow met het nummer Kingdom of Heaven. Dead Meadow is natuurlijk een Washington DC band, meer een psychedelische rockband eigenlijk. Dit is ook van een meest recente album eigenlijk, Foundlings, waar onder andere ook een prachtige cover op staat van Led Zeppelin, No Quarter. Echt geweldig nummer. Maar die heb ik niet gekozen vanavond op te draaien. Maar excuses, dit was natuurlijk niet Swap Meet. Die ga ik nu draaien, zoals ik net zei. Swap Meet met het nummer I Know. Ja, dat is. Systemen, ze zijn een beetje I Know.

Ja, yeah, Swap Meet met het nummer I Know. Maar luister eens naar het album. Het heerlijke indieplaat. Mount Zero heet het album. Het is een beginnende band, maar wat mij betreft heel veelbelovend. Volgende band die ik ga draaien is eigenlijk altijd al veelbelovend geweest. En is, bestaat ook nog steeds. The War on Drugs, daar heb ik het over. De band van Adam Granduciel. En ooit begon dat ook met Kurt Vile, die inmiddels een prima solo carrière heeft opgebouwd. The War on Drugs. Ik las vorige week toevallig. Je had natuurlijk 9/11 vorige week. En The War on Drugs is toen eigenlijk ook begonnen. Zeg maar 25 jaar geleden. En het bericht was eigenlijk ook dat het enorm veel geld heeft gekost. Met name wereldwijd, maar ook zeker in Amerika. En dat het eigenlijk, als je om je heen kijkt, geen donder heeft verbeterd. Eerlijk gezegd. Anyways, maar dat terzijde. De band, The War on Drugs, draait nog steeds. Ze hebben recent een nieuwe single uitgebracht. En die heet Who's That?

De versterkende klanken van War on Drugs. Eigenlijk al eigenlijk een constante in de muziekwereld. Sinds ze eigenlijk jaren geleden alweer begonnen. En ja, er komt waarschijnlijk ook wel weer een nieuw album uit dit jaar. Ik heb daar nog niks van gezien, eerlijk gezegd. Maar je hoort alvast de single en dat is Who's That? Een singer-songwriter die eigenlijk ook wel lekker steady gaat eigenlijk. En sinds zijn album in 2022, This Is A Photograph, waar ik echt wel groot fan van was, heb ik hem wel af en toe gevolgd, maar niet helemaal. Hij is nu alweer terug, heeft een nieuw album uit. A Little Wide Open heet dat. En ik heb het over Kevin Morby. Een nieuwe single heeft hij recent uitgebracht. En die heet PBJ. PBJ. Kevin Morby.

Peanut Butter Jelly, dat is de titel van dit nummer, PBG, van Kevin Morby. En het is weer een lekkere layback nummertje, zoals dat hij ook deed bij This Is A Photograph, dat album. Nog steeds een fantastisch album. We gaan door naar een toch wel andere band, eerlijk gezegd. Dat is in dit geval Opus Kink. Die is een Britse post-punk band. Die komen uit Brighton. En toevallig heb ik vandaag de uren ook nog wat meer bands uit Brighton. Dus het wordt een soort van Brighton-avondje misschien wel. Ze hebben recent een nieuw album uitgebracht. Die heet The Sweet Goodbye. En er zitten wat aparte instrumenten bij. En dat is eigenlijk meer de koperblazers, de horns. Ze hebben een beetje een funk-stijl. Ze combineren punk met een beetje jazz. En dan die horns erbij. Dat is toch wel best wel wat apart. Ik ga een nummertje dus draaien van Opus Kink. En het nummer dat ik ga draaien heet Peckham Nocturne.

Lekker sfeervol plaatje van Opus Kink. En ik zou zeggen, The Sweet Goodbye. Dat is een aanradertje qua album. Waar dit soort lekkere swingmuziekjes, maar ook af en toe wat meer uit de band springende muziek heerlijk te combineren valt. Inderdaad. Een bandje uit Nederland. Weer eens, inderdaad. Personal Trainer, de band van Willem Smit, heeft een nieuw album uitgebracht met een inspirerende titel, laat ik zeggen. Human Assholes. Ik heb hem nog niet gedraaid, moet ik eerlijk zeggen, maar ik heb er al een aantal nummertjes van wel gehoord. Onder andere wat ik ga draaien, Scrambled Egg. Het is ook weer zoiets, ja. Ach,

Scrambled eggs. Misschien niet de tijd van de dag om scrambled eggs te gaan maken. Maar wel echt morgenochtend. Als je wakker wordt, denk je aan personal trainer. En denk je, hey, verrek, scrambled eggs. Lekker. Oké. Van Nederland gaan we naar de United States weer. David Eugene Edwards. Wel bekend ook van zijn grote band 16 Horsepower. Niet zo lang geleden nog een fantastisch optreden gezien van hem en zijn band 16 Horsepower in The Paradiso. Maar hij maakt ook solo werk natuurlijk. En dat heeft hij niet zo lang geleden ook uitgebracht. Mercurial Silence heet dat album. En het nummer wat ik daarvan ga draaien is Uraeus. En Uraeus, ik heb even snel opgezocht. Van wat is dat nou eigenlijk? Dat schijnt zo'n soort Egyptische, zo'n opzittende cobra. Hè? Die cobra met zo'n bolle toet, zeg maar. En die zit dan rechtop. Die kijk je aan en dat tongetje er dan uit. Dat is spannend, zeg maar. En daar gaat David Eugene Edwards wat over zingen.

Lekkere plaat ook weer van David Judine Edwards. Ligt wel wat verder af van zijn 16 horsepower. Maar dat gitaartje, wat die, dat ukulele dingetje, dat zit er toch wel in. Die banjo, wat is het eigenlijk voor een ding? Geweldig, typisch geluid wat hij altijd wel gebruikt. We gaan naar Canada. Daar is een band die noemt zichzelf Cola. Het is een postpunk band en je weet dat cola, er zit altijd heel veel suiker in. Maar hier zit heel weinig suiker in juist. Ze hebben een nieuw album aangebracht, dat heet The Cost of Living Adjustment. Sinds mei dit jaar staat die uit en ze zijn volgens mij momenteel aan toeren ook in Canada. Dus we zullen ze voorlopig nog niet hier zien. Van dat nieuwe album The Cost of Living Adjustment ga ik het nummer Hedge Sitting draaien. Dus cola, maar dan zonder suiker.

Tja, cola, maar dan zonder suiker, maar wel pit. Dus dat is wel lekker. En Hatcheting is een prachtig nummertje. En het album Cost of Living at Judgment is een prachtig album. Ga dat luisteren, ga dat luisteren. We blijven in, niet in Canada, maar in Amerika. We gaan naar de Dead Poets Society. Ze combineren loodzware gitaars en industrial invloeden met poppy muziek. En bijna lichtvoetig klinkende refreinen tot een eigen unieke sound. Ja, ik draai ze af en toe wel vaker, maar niet altijd. Ik ben er niet altijd fan van, maar dit vind ik dan wel een lekker nummertje. Het staat op het... het is ook nog geen album trouwens. Het nummer heet Miami for the Weekend, Dead Poets Society. Tipje van de week misschien.

Dead Poets Society met Miami for the weekend. En het is nog geen weekend, maar dat zien we zeker ook in Miami wel aankomen eerdaags. Lambrini Girls, die ga ik draaien. Daar ben ik gek op. Die band is echt fantastisch. Vorig album Who Let the Dogs Out. Ja, fantastische plaat erop gezet. Van de week toevallig een kaartje gekocht voor de Melkweg. Volgend jaar volgens mij 6 mei. Melkweg, Lambrini Girls. Nou ja, ik ben erbij. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Die heet Bang Bang Bang. Op z'n typisch Lambrini Girls. Daar gaan we. Hou je vast.

Ja, dat zijn echt de Labrini Girls. Met bang, bang, bang. Vol energie, volle dynamiek. En ze gooit er gewoon uit. Daar ben je vanaf. Als ik dat concert meemaak, ik hoop dat ik het overleef. Eerlijk gezegd, volgend jaar 6 mei in de Melkweg. Ik ga het laatste nummertje draaien van dit uur. Dat moet dan worden Nameless Friends met het nummer Clara. Het is een radio edit. Ze hebben een album uit. En voor de rest ga ik er niet zoveel over zeggen eigenlijk.

0: Clara met het nummer, of Nameless Friends met het nummer Clara. Dank voor het luisteren, tot straks.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
1: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
0: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
9: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
8: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
10: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Welkom terug bij het tweede uur van K-Choice. Vandaag gaan we weer lekker, of tenminste het tweede uur gaan we weer lekkere indie en alternatieve rockplaatjes draaien. Het eerste uur was wat meer indie, moet ik eerlijk zeggen. En de tweede uur gaat wat meer rocken. Dus hou je maar vast. Schraap je keel, zet het water maar klaar. Even lekker headbangen. Misschien ook wel, inderdaad. Zoals op het laatste, een van de laatste nummers van het eerste uur. Lamborghini Girls bijvoorbeeld. Maar we begonnen met Protomatier. Die hebben een nieuw singeltje uit. Ze hebben wel meer singeltjes uit, maar deze viel wel weer op. Exalted Eagles, oftewel opgeheven adelaren. Ze klinken anders dan dat ik gewend ben, eerlijk gezegd. Ze klinken, ik hoor zelfs blazers. Ik hoor de zanger zeg maar ook zingen. In dit geval, ik ben zijn naam even kwijt. Potverdorie, nog wat toe. Maakt niet uit. Is dit een stijlwisseling? Is dit een voorbode van een heel andere Protomatier? I don't know. Wat ik wel weet is dat ik volgend jaar 22 februari ze gaan bekijken weer in de Paradiso. En daar zie ik ook al wil je naar uit. Al wel februari is nog wel een tijdje. Joe Casey is de zanger. Ja, frontman Joe Casey is... Hij klinkt als zang en er klinkt ook blazers. Ik moet er even van wennen, moet ik heel zeggen. En we gaan het ook meemaken bij het concert. Door, want een uur is zo voorbij. Een nummertje van de Uncle Acid in the Deadbeat. Die proto-metal jongens, die hebben het even rustig aan gedaan. Hebben nu weer een nieuw album uit. Die heet The Shapes of Midnight. En ik ga het best wel lange nummer draaien. 6 minuten 24. Sleep No More. En als je ook verder blijft luisteren, dan zou je voorlopig nog niet slapen vanavond. Komt goed.

Sleep No More heet het nummer van Uncle Acid in the Dead Beat. En het sleept inderdaad best wel lang door tot wel 6 minuten 24. Dat is niet niks. Zoals gezegd, we gaan twee uurtje wat meer alternatieve rock draaien. Wat dacht je van de Split Dogs? Komen uit Bristol. Zeker dat goed? Ja, ze komen uit Bristol. Ik heb een Bristolavond vanavond. Ze zijn in 2022 opgericht uit frustratie over het feit dat naar hun mening de muziekscene grotendeels commercieel en zieloos is geworden. En dat ontleent de naam van het band die ze Split Dogs heten ze inderdaad. Ontleent de naam van de film A Return of the Living Dead. Dus ze komen terug eigenlijk in het leven. Eerlijk gezegd, ze dood en ze willen weer leven. Punkband brengt snelle, felle set die meteen bij iedereen de aandacht vastgrijpt. En de frontvrouw, in dit geval Harry, mooie naam, is gekleed in een strak rood glitterpakje. Dus eigenlijk moet je het niet horen, maar moet je het zien. And What heet het nummer?

En wat? Dat van de Split Dogs en zangeres Harry is lekker op het voorgrond. En wat opvalt is dat eigenlijk die puntbandjes tegenwoordig allemaal een zangeres hebben. Dat is Labrini Girls natuurlijk, dat is sowieso een paar meiden. Maar heel vaak bandjes met een frontvrouw in dit geval ervoor. En dat is best wel leuk. Zoals ook de volgende band, Sprints. Komen niet uit Bristol, maar komen uit Dublin. Hebben al wat lekkere plaatjes gemaakt. En dit is weer een nieuwe single in dit jaar. Trickle Down van Sprints.

Yeah, dat is een duidelijke statement van Sprint. Trickle down, dat betekent eigenlijk zoiets zo. Als het bij jou regent, als het ergens regent, dan druppelt het bij jou, zeg maar. Ze hebben het over de economics. En je weet natuurlijk dat in Ierland, hier is ook werkloosheid. Daar is zeker in Dublin, waar ze vandaan komen, is het onmogelijk om aan een huis te komen. Veel te duur. Mensen kunnen het absoluut niet betalen. En ze zeggen, ja, er komen allemaal van die bedrijven hierheen en met heel veel geld. En uiteindelijk worden we er niet wijzer van. Trickle down, Sprints. Wow. De volgende band komt weer in Bristol. Ah, dat is leuk. My First Time heet het. Een rare naam eigenlijk. My First Time. Ze komen in Bristol, opgericht door een paar jongens die elkaar leren kennen op de universiteit. Muzikaal zitten ze een beetje op het snijpunt van postpunk, electropunk, electroclash en scherpe riffs met een politiek bewuste, maar wittige insteek. Ze trekken natuurlijk wel weer de aandacht van onder andere BBC Six, een mooie radiozender daar in de UK. En dat resulteert dan weer dat die gedraaid wordt bij Case Choice. Het nummer heet Man of Ill Repute en de band heet My First Time.

My First Time. En het klinkt best wel lekker eigenlijk. Het is een bandje dat nog niet zo lang bestaat. Ze hebben nog geen album uit, wel een EP'tje, maar meerdere singles. Dus dat is een bandje eigenlijk om te volgen en dan kijken waar het allemaal terecht komt. Leuk. Volgende week in Amerika, daar hebben we natuurlijk ook muziek. Indie rockband uit Seattle. Ze zijn actief. Ik weet niet of ze nog actief zijn. Ik twijfel eraan, maar ik heb het over The Blakes. Het is een beetje indie rock, een beetje garage pop invloeden en ik kwam ze eigenlijk tegen op mijn iPod, niet mijn telefoon, niet mijn die streamingdiensten, maar een iPodje, nog zo'n oude, weet je, waar iets van zo'n groot was dat, zo'n grote, waar er staan 23.000 nummers op die ik inmiddels, ja, die sommige zijn inderdaad ook al 10, 15 jaar oud. En de laatste keer dat ik het opgenomen heb, was denk ik ook al ruim 10 jaar geleden meer dan. Dus de muziek die daarop staat is eigenlijk een beetje classic inmiddels. En daar kom je af en toe, luister ik daarnaar en dan denk ik, hey, verrek man, dit is ook weer een lekkere plaats zoals deze. Van The Blakes eigenlijk, I Don't Want That Now.

Heerlijke, lekkere indie-plaat van de Blakes. Ik heb het even nagezocht of ze nog leven. Nou, het laatste teken van leven kwam eigenlijk alweer. Nou, het valt nog wel mee. 2023 met een EP'tje. What Came After Us. Dus misschien bestaan ze nog wel. Dit was in ieder geval een lekkere plaatje die ik dan tegenkwam op mijn iPod. In dat geval. Kid Capici is de volgende die ik ga draaien. Ik kom uit Hastings, Engeland. Lekkere postpunk. Niks mee, niks mis mee. Nieuw album uit, die heet Fearless Nature. En ik ga het nummertje Stainless Steel draaien.

Made of Blood, Stainless Steel, Kid Capacci, lekker plaatje. John Spencer Blues Explosion. In mijn shows draai ik die regelmatig, omdat ik John Spencer gewoon een artiest vind. Ik heb hem niet zo lang geleden nog gezien in het Patronaat in Haarlem, waar hij dan met zijn nieuwe bandje eigenlijk weer opnieuw gewoon doorgaat. Gewoon doorgaat met Blues Explosion. Niet met Blues Explosion, maar met Blues Rock. En hij is gewoon een fenomeen. Het nummer wat ik nu ga draaien komt uit zijn album Freedom Tower, No Wave Dance. No Wave Dance Party 2015. De Freedom Tower, dat is een album. Ja, geweldig. Ik heb hem van de week uit mijn kast gehaald. Ik heb hem in mijn man cave gedraaid. En dan komt dit nummertje weer boven water. Bellevue Baby van de John Spencer Blues Explosion.

John Spencer Blues Explosion, may he ever last. John Spencer met zijn muziek en zijn lekkere bluesrock. New York bluesrock, zoals hij dat zo vaak noemt. En elk optreden, daar wil ik bij zijn. Absoluut. We gaan naar een band dat eigenlijk een side project is van Jack White. En dat is The Dead Weather. We hebben een tweetal albums gemaakt. Dit komt van The Sea of Cowards. En The Dead Weather is natuurlijk, ja, Jack White. Uiteraard, daar zit in ook Dean Vertita. Dat is gitarist van The Queens of the Stone Age. Daar zit in zang Alison Mosshart. Topzangeres van The Kills. En nog wat jongens van de Raconteurs. Dus dat is gewoon goed. Ik kwam dat tegen ook weer op mijn iPodje. En ik denk, ja, deze moet ik weer draaien. I can't hear you. I can't hear you.

kill you. They all talking to you.

And you're talking to yourself and what you're used to.

I can't hear you, dead weather. We gaan door met JJ Gray Mofro. Het is een beetje Southern Soul. Het nummer heet War.

War van J.J. Gray en Mofro van het album Country Ghetto. En dat is alweer van 2007. Maar ik vind zij, dit bandje gewoon echt gewoon lekker. Een verzoekje is binnengekomen. En dat betekent dat ik Pavement ga draaien. De band van Stephen Malkmus. En ik weet niet of het een officieel album is of dat het B-kantjes zijn of wat dan ook. Maar het nummer heet Transport is Arranged van Pavement. Dus bij deze op verzoek.

Pavement met Transport is Arranged. We gaan door naar een Nederlandse meidenband, eigenlijk de Clittons. In die bandje, ook inmiddels in Engeland, zeer populair. Ze hebben in het Brighton natuurlijk opgetreden. En hebben ook een tour in niet Amerika, Engeland. Maar het is gewoon een lekkere. Ze klinken een beetje als Loosburg.

Yeah, Clitons, een Nederlands bandje, lekkere indie bandje. Ze klinken een beetje als Loosburg, maar dan even sneller. Goed, deze moeten we vervolgen. We komen alweer dan het laatste nummertje van dit uur eigenlijk. Formal Speedwear heet die band. Ze komen uit Engelse Stoke-on-Trent. Ze zijn een beetje worden benoemd als de meest vooruitstrevende popplaten van dit jaar. En dan heb ik het over de debuutalbum Punchcard, dat net in september dus net uit is. Ze hebben sterke elektronische en postpunk elementen en noemen David Byrne en Talking Heads als belangrijkste inspiratiebron. Formal Speedwear met Indecent.

Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd diensten op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
14: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
15: Het is herfst en wij kleuren.

going round. Coffee going round.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vorige week zijn 3 jonge Purmerenders gehuldigd als cyberagent van Hackshield. Ze eindigden na 6 weken bovenaan de lokale competitie van de gemeente. De winnaars werden door de politie opgehaald, kregen een rondleiding op het bureau en een certificaat ondertekend door de burgemeester. Ook ontvingen ze speeltegoed van H20 Gaming Center. In het online spel leren kinderen phishing en nepberichten herkennen. De politie gaat in heel Nederland drones inzetten voor verkeerscontroles. Amsterdam heeft de primeur en de eerste automobilisten kregen al een boete. Volgens de politie wordt de methode landelijk uitgerold en is het werkproces gedeeld met andere eenheden. Vanuit de lucht wordt gericht gehandhaafd op ernstige overtredingen, zoals rijden over een rood kruis en achteruitrijden op een snelweg. Handhaving gebeurt op basis van het kenteken. Op donderdag 15 oktober van 1:30 tot 4:00 is er in Theater de Purmerend aan het Waagplein 1 in Purmerend een bijeenkomst over digitale criminaliteit speciaal voor senioren. Gemeente Purmerend, de politie, Rabobank en NH Veilig organiseren deze met presentatie van Anita Witsier. Bezoekers leren online oplichting herkennen en voorkomen. Vooraf en na afloop is er een informatiemarkt met deskundigen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Provincie Noord-Holland onderzoekt vanaf nu tot en met 7 oktober de kwaliteit van het asfalt op en rond kruispunt Het Schouw, ter voorbereiding op de nieuwe inrichting. Daarom is dinsdagavond 29 september vanaf 8 uur de weg van Purmerend richting Amsterdam afgesloten met omleiding via de A7. Woensdag 30 september sluit vanaf 8 uur de N247 van Broek in Waterland richting Amsterdam. In de grote kerk van Oosthuizen is de expositie De vrouw achter de schermen te zien. De kerk staat vol kamerschermen van naaldkunstenaars uit heel Nederland die voor het eerst en speciaal voor de kunstmaand zijn bijeengebracht. De culturele commissie nodigt de vrouwenverenigingen uit de voormalige Zeevang en Edam uit voor een rondleiding. Op de schermen zijn verrassende materialen verwerkt. Er zijn 4 workshops, waarvan 1 voor mannen. In Kwaadijk wordt aan de Stationsweg een verkeersdrempel aangelegd. Daarvoor wordt vanaf 5 dagen tot en met dinsdag 6 oktober gewerkt aan de weg. Omdat de klus in delen wordt uitgevoerd, kan al het verkeer gedurende die periode gewoon passeren. Automobilisten en fietsers hoeven daardoor geen omleiding te volgen en kunnen de straat blijven gebruiken. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend heeft in een woning aan de Jachtwagenstraat in Purmerend brand gewoed. De melding kwam even voor 11 binnen en er werd opgeschaald naar middelgrote brand. Binnen een uur was het vuur geblust. Omdat in twee woningen te veel koolmonoxide was gemeten, moest eerst worden geventileerd. Daarna zijn de woningen vrijgegeven. Stichting Salvage handelt de schade af. De provincie Noord-Holland gaat het verouderde viaduct in de N244 bij Middenbeemster versterken, zodat zwaar verkeer er ook in de toekomst veilig overheen kan. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027. Het viaduct wordt daarvoor naar verwachting meerdere maanden afgesloten. Ook de middenweg eronder is tijdelijk dicht of slecht bereikbaar. De omleidingsroute wordt later bekendgemaakt. Sinds vorige week zijn fase 4 en 5 van de werkzaamheden aan de Julianenweg in Volendam gestart, in de deelgebieden Dorp en Entree. De gemeente ontvangt sindsdien meerdere meldingen van bewoners en ondernemers over de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het centrum. De maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid. De gemeente neemt de signalen serieus en betrekt ze bij de monitoring. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Altijd je favoriete hits. LVJ.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
3: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Het is herfst en wij kleuren

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.